kijk nou die lampet, roep mij nog maar weer. Daar is genade en liefde en nog bij een meer. Kijk nog eens om, alweer weggegaan en al wat jij doet. Ik zeg maar niks, laat het met jou goed gaan.

Jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

en alles los verwat het is. Het staan geschreven, die lot beslis.

mezelf verraai. Voor jou, voor goed, voor altijd, voor zolang die liefde staat.

Onder nou nog wat van haar geword het. Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien. Ek het oral rond gevra. Niemand het

Die klanke van Jan Blom met Levi Jeans. Net voor de Demi Limoer met die mooi in jou en Henny Jacobs geef ons Katerina Malherbe. Tijd so 16 minuten oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom bij die middag samen zijn. Ek is Etienne en soos ouder gewoonte ook veel geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net van my collega Niels bye dankie sê vir die instaan op die JKB of die Jean-Kilian Branch is natuurlijk weeksdag tussen 9 en 12 net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek nou met jou een heerlijke koffie Cremora tert. Nou kyk, ons allemaal is ons nou maar lief vir Cremora tert. Nou hierdie spesifieke ene kry so 'n bietjie kitskoffie by, wat hom so lekker koffiesmaak gee. En dan word hy nou vir afgerond met pepermint chokolade, wat hou nou rasper bo op hierdie Cremora tert. Kyk, hy bly nou maar wenner saam met 'n koppie tee of 'n koppie boeretroos. En vir diegene wat nou lief is vir ietsie soet, hierdie koffie Cremora tert is nou net die ding. Dan deel ek ook nou met julle, ek het nou al in die verlede met julle appeltaart gedeel. Nou ek het nou een heerlijke, ek noem hom een veelzijdige appeltaart of kleintaartjies, want hierdie spesifieke beslag is jy om nou in een muffinpannetjie bak en jy so 24 klein appeltaartjies bak en wat natuurlijk baie lekker is en hy kry ook een heerlijke saus wat natuurlijk een Cremora melkpoeier bevat, so bykie kookwater, suiker en karamelgeersel, so hy het een heerlijke sausie wat nou deur hier die appeltaart trek. So jy kan hom in een gewone oondbak of een taartbak bak of jy kan hom in, soos ek sê, in muffinpannetjies bak vir klein taartjies, so as jy nou een klomp mense het wat jy nou oorgenooi het vir sondagmiddag eet, hier is miskien 10 of wat mense, dan kan jy nou gerus hierdie spesifieke beslag of hierdie spesifieke resept aan mekaar slaan en dan kry elkeen ons nou sy eie individuele stukkie appeltaart wat jy nou kan bedien met een skeppie vanilla roomys. So, het lyk ook mooi in die bord en het is natuurlijk absoluut heerlijk. So maak een merk aan haar receptenboek vandag vir hierdie appeltaart of klein appeltaartjies en dan ook een koffie Cremora. Hy is op my Facebookblad en die NK, dat is op Luister FM en net so ook op die Luister FM receptengroep. Jy is welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-667. Het is natuurlijk dinsdag, is die 15e September en jy is ingeskakel op Luister FM.

zijn kook. Die mannen raken wust, die jongens wil choke. Dus groot trek, die final in pro bloed's nooit bang. Die kom ons, Orlando mag in, zal zie ons van. Maar nooit zal je geloven wat ik jou nou gaan vertellen.

0: volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

Bibbega, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, diep

soms van. Want daar's modder vol hartseer van er mense. Daar's niemand daar buiten, wat hoor as ek praat nie. Maar wie is my God, as ek uitroep verraad? My kleer is vol skeer.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Tag. Vat my hand. En ek vat jou siel en vis plaaster tussen die bosse op die sand. En ek plaat een lander op jou naam. Ek plaat een lander op jou naam.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

Steve Hofmeyer, gered, Luister FM. Tijd voor mij om tot ziens te zeggen. Jullie kan staan recht met jou nie 6 hier. Dan krijgen ze samen met jou op Asem Teeg. Ik zeg voor jou goodbye met de Bee Gees liekie. Ma, het is jullie Bee 6 hier. Dan krijgen ze samen met jou op Asem Teeg. Ik zeg voor jou goodbye met de Bee Gees liekie.

0: Goeienaand en welkom op Awesome Teeg saam met my Erika Meiberg net hier op jou lekker luisterstasie. Het is dinsdag die 15e September, is nou 15 minute oor 6. En ek wil jou uitnooi om lekker terug te sit en te ontspan. Het is my die grootste voorreg om saam met jou te kuier en seker te maak jou aand loop sommer net lekker en ontspan lekker. So, dinsdag aand, sê dit nog nie gedoen vandag nie, haal net een bykie awesome. Nou, en is so lekker sonnige oukie wat so ingegooi is, nie? Want ek hoor die reen is weer op pad. Ach mens, maar die mens is een bietjie son gehad, nee? Heerlik, hoop jy het vir hom benut vandag. Ons het natuurlijk geluister na Kelly Clarkson met Stronger na die 6 uur nies. En dan, jippie, kan jy saam met Appel, Rian, Rikus en Bok, allemaal van hulle lekker saam vir ons liekie daar en teens Jordaan voor die storm kom. Ek gaan saam met jou keier tot so skyns voor 9, natuurlijk 89.6 of 90.6 is die frekwensies en natuurlijk ons online platform www.luisterfm.co.za. Dankie ook aan my collega Biknik, sy program is natuurlijk die Biknik Drive en dis elke maandag tot vrijdag tussen 3 en 6, kan hom morgen weer kry op die selle tyd, op die selle plek. Maar waarna kan jy uitsien vir die volgende tykie, wat jy saam met my kuier op Awesome Teeg, ons skop af met Impak, en ons deel weer vandag een story van hoop, en mag haar story rarig vir jou weer hoop bring, en ja, net een Impak maak vir jou. En dan vermaak vraag, hoe werd dit? Ek gaan vir jou een kategorie gee van enig iets in die vermaak wereld, en dan gee ek vir jou een leidraad, of het nou een TV-reeks, of een fliek, of een boek, of een wat, ook al enig iets in die vermaak bedrijf, jy moet vir my die antwoord gee, sê jou met. Ons gaan een bykie rondkrap in die wereld van muziekgeschiedenis, en dan gaan ons 30 seconds speel, lekker, gaan jy vanavond saam speel, dalk is jy die weekse wenner, hoe wen jy, as jy die eerste een is vir die regte antwoord gee, dan is jy die gelukkige wenner, dan gaan ons toer, en ons is op die oomblik nog in die laafveld, waar ons daar rond rits, ware woorde, en ons kunstenaar van die maand, Dolly Parton, ek nooi jou uit, keier saam, ook seker heel awesome, saam met my, Erika Anette, hier op jou lekker luisterstasie.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie park nie. Jy weet, jylle mense dink
1: dit altijd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
4: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
5: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
4: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
5: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
6: Laerskool Lorraine, hier! Begin jou kind sy toekomst.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook at Luister FM.

laatste kopjes koffie, die lichamen koud en nat. Je toekomst leent nou in een ander land, hoor, het breekt mijn hart.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.